0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij harde van harde bij Duarte. Hij harde op de kwart en de kreeg aan. Slijt en weer slijt en wie kan het drie komen?